Wat ik deed vannacht, maar wat ik wel nog weet. Vinger op de klik.